niet eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen, dat je wereld vol en smerig is.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In Midden-Delfland worden gratis elektrische bakfietsen beschikbaar gesteld aan gezinnen met schoolgaande kinderen. Vanwege langdurige werkzaamheden aan de provinciale weg N468. De werkzaamheden aan de 7 kilometer lange route duren nog tot en met 2029. Door gebruik van de bakfietsen wordt de extra reistijd verkort tot ongeveer een kwartier. Rusland helpt Servië met een groot blusvliegtuig bij het bestrijden van een natuurbrand in het gebied Deliblatska Peskara, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Belgrado. Het Russische toestel kreeg speciale toestemming om via EU-luchtruim naar Servië te vliegen en landde in de stad Nis. De brand beslaat nu ongeveer 3500 hectare. De spanningen tussen Israël en Turkije zijn toegenomen na een Israëlische aanval op de Syrische luchtmachtbasis Abu Duhur, kort na een bezoek van een Turkse militaire delegatie aan die basis. Turkije was vooraf niet gewaarschuwd voor de aanval en heeft die fel veroordeeld. De verhoudingen tussen de landen zijn al langere tijd gespannen, mede door hun tegengestelde belangen in Syrië. Nederland en 6 andere landen hebben negatief gereageerd op het besluit van Israël om biedingen te openen voor het E1-bouwproject op de westelijke Jordaan-oever. Het plan omvat de bouw van ongeveer 3400 woningen voor kolonisten in door Israël bezet Palestijns gebied. De verklaring is ondertekend door onder meer Duitsland, Frankrijk, Italië, Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen. Dan lokaal nieuws. Op de middenweg in Heerdegowaard heeft donderdagochtend een aanrijding plaatsgevonden tussen een fietser en een bus van Connection. Rond 9:10 kwam bij de meldkamer een melding binnen van het ongeval. Hulpdiensten kwamen daarop naar de middenweg om eerste hulp te verlenen. De fietser raakte bij de aanrijding gewond en is door ambulancepersoneel behandeld. Het slachtoffer is vervolgens met spoed overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere medische behandeling. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst buien en in de loop van de avond en vooral van nacht beperken de buien zich tot de kustgebieden. In het binnenland wordt het droog en komen opklaringen voor. Het is minimaal 13 graden. Vrijdag breiden de buien opnieuw over het hele land uit en is weer onweer mogelijk. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In Midden-Delfland worden gratis elektrische bakfietsen beschikbaar gesteld aan gezinnen met schoolgaande kinderen. Vanwege langdurige werkzaamheden aan de provinciale weg N468. De werkzaamheden aan de 7 kilometer lange route duren nog tot en met 2029. Door gebruik van de bakfietsen wordt de extra reistijd verkort tot ongeveer een kwartier. Rusland helpt Servië met een groot blusvliegtuig bij het bestrijden van een natuurbrand in het gebied Deliblatska Peskara, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Belgrado. Het Russische toestel kreeg speciale toestemming om via EU-luchtruim naar Servië te vliegen en landde in de stad Nis. De brand beslaat nu ongeveer 3500 hectare. De spanningen tussen Israël en Turkije zijn toegenomen na een Israëlische aanval op de Syrische luchtmachtbasis Abu Duhur, kort na een bezoek van een Turkse militaire delegatie aan die basis. Turkije was vooraf niet gewaarschuwd voor de aanval en heeft die fel veroordeeld. De verhoudingen tussen de landen zijn al langere tijd gespannen, mede door hun tegengestelde belangen in Syrië. Nederland en 6 andere landen hebben negatief gereageerd op het besluit van Israël om biedingen te openen voor het E1-bouwproject op de westelijke Jordaan-oever. Het plan omvat de bouw van ongeveer 3400 woningen voor kolonisten in door Israël bezet Palestijns gebied. De verklaring is ondertekend door onder meer Duitsland, Frankrijk, Italië, Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen. Dan lokaal nieuws. Op de Middenweg in Heerdegowaard heeft donderdagochtend een aanrijding plaatsgevonden tussen een fietser en een bus van Connection. Rond 9:10 kwam bij de meldkamer een melding binnen van het ongeval. Hulpdiensten kwamen daarop naar de Middenweg om eerste hulp te verlenen. De fietser raakte bij de aanrijding gewond en is door ambulancepersoneel behandeld. Het slachtoffer is vervolgens met spoed overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere medische behandeling. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst buien en in de loop van de avond en vooral van nacht beperken de buien zich tot de kustgebieden. In het binnenland wordt het droog en komen opklaringen voor. Het is minimaal 13 graden. Vrijdag breiden de buien opnieuw over het hele land uit en is weer onweer mogelijk. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In Midden-Delfland worden gratis elektrische bakfietsen beschikbaar gesteld aan gezinnen met schoolgaande kinderen vanwege langdurige werkzaamheden aan de provinciale weg N468. De werkzaamheden aan de 7 kilometer lange route duren nog tot en met 2029. Door gebruik van de bakfietsen wordt de extra reistijd verkort tot ongeveer een kwartier. Rusland helpt Servië met een groot blusvliegtuig bij het bestrijden van een natuurbrand in het gebied Deliblatska Peskara, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Belgrado. Het Russische toestel kreeg speciale toestemming om via EU-luchtruim naar Servië te vliegen en landde in de stad Nis. De brand beslaat nu ongeveer 3500 hectare. De spanningen tussen Israël en Turkije zijn toegenomen na een Israëlische aanval op de Syrische luchtmachtbasis Abu Duhur, kort na een bezoek van een Turkse militaire delegatie aan die basis. Turkije was vooraf niet gewaarschuwd voor de aanval en heeft die fel veroordeeld. De verhoudingen tussen de landen zijn al langere tijd gespannen, mede door hun tegengestelde belangen in Syrië. Nederland en 6 andere landen hebben negatief gereageerd op het besluit van Israël om biedingen te openen voor het E1-bouwproject op de westelijke Jordaan-oever. Het plan omvat de bouw van ongeveer 3400 woningen voor kolonisten in door Israël bezet Palestijns gebied. De verklaring is ondertekend door onder meer Duitsland, Frankrijk, Italië, Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen. Dan lokaal nieuws. Op de Middenweg in Heerdegowaard heeft donderdagochtend een aanrijding plaatsgevonden tussen een fietser en een bus van Connection. Rond 9:10 kwam bij de meldkamer een melding binnen van het ongeval. Hulpdiensten kwamen daarop naar de Middenweg om eerste hulp te verlenen. De fietser raakte bij de aanrijding gewond en is door ambulancepersoneel behandeld. Het slachtoffer is vervolgens met spoed overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere medische behandeling. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst buien en in de loop van de avond en vooral van nacht beperken de buien zich tot de kustgebieden. In het binnenland wordt het droog en komen opklaringen voor. Het is minimaal 13 graden. Vrijdag breiden de buien opnieuw over het hele land uit en is weer onweer mogelijk. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedemorgen.
1: De bestuurder van een speedboot die kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York City wordt verdacht van het veroorzaken van de dood van een 27-jarige vrouw en haar 5 maanden oude baby door roekeloos gedrag. Op de boot zaten 13 passagiers, terwijl 10 mensen het maximum is. De bestuurder, een 46-jarige man uit El Salvador, zit nu vast en wordt na zijn straf uitgezet. De spitsstrook op de A50 bij Wolfhezen blijft nog zeker 2 weken dicht door overhangende takken die het zicht van veiligheidscamera's belemmeren. Hierdoor zijn tijdens de spits lange files tussen Apeldoorn en Arnhem ontstaan. Volgens Rijkswaterstaat moet eerst een ecoloog onderzoek doen voordat de takken gesnoeid mogen worden. In Sittard heeft een politieagent op het stationsplein een 34-jarige man uit Nijmegen in zijn been geschoten bij een verdachte situatie rond 1 uur in de nacht. De man is ter plaatse behandeld, aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche onderzoekt het schietincident. Een 26-jarige Zwitserse toerist is op Bali veroordeeld tot een jaar celstraf omdat hij de dag van de stilte niet respecteerde en zichzelf daarover filmde. Hij plaatste de video op Instagram, waarna lokale agenten hem arresteerden. De dag van de stilte is een religieuze ceremonie waarbij iedereen moet binnenblijven en stilte in acht moet nemen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Over het hele land buien met kans op onweer. Tussen 19 en 21 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu. Chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedemorgen.
1: In de Amerikaanse staat Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort tijdens de landing bij Cape Newenham. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Hun identiteit en lot zijn nog onbekend. Het ongeval vond plaats bij een militair vliegveld waar sinds de jaren 50 een radarstation van het Amerikaanse leger staat. Op het stationsplein in Sittard heeft een politieagent een man neergeschoten, rond 1 uur 's nachts bij het politiebureau. De 34-jarige man uit Nijmegen werd in zijn been geraakt, ter plekke behandeld, aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche onderzoekt het schietincident. Een 26-jarige Zwitserse toerist is op Bali veroordeeld tot een jaar celstraf, omdat hij op de religieuze dag van de stilte naar buiten ging en daarvan een video op Instagram plaatste. Lokale politie arresteerde hem na verspreiding van de beelden. Volgens de rechter heeft de man met zijn gedrag de Balinese bevolking beledigd en publieke woede opgeroepen. De bestuurder van een speedboot die kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York wordt verdacht van roekeloos gedrag, waardoor een vrouw van 27 jaar en haar 5 maanden oude baby om het leven kwamen. Hij zou te veel passagiers hebben toegelaten en zich niet aan veiligheidsregels hebben gehouden. De man zit vast en zijn strafzaak gaat op 9 september verder. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Over het hele land buien met kans op onweer. Tussen 19 en 21 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen. De specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: '90s, maar ook de hits van nu.
6: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedemorgen.
1: In Sittard heeft een politieagent kort na 1 uur 's nachts een man neergeschoten op het stationsplein vlak voor het politiebureau. De man uit Nijmegen is in zijn been geraakt, ter plaatse behandeld, aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche onderzoekt het schietincident. In de Amerikaanse staat Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort bij de landing op Cape Newenham. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Over hun identiteit en toestand is nog niet bekend. Het toestel vloog van Anchorage naar een legerbasis bij Cape Newenham, waar sinds de jaren 50 een radarstation staat. De bestuurder van een speedboot die kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York wordt verdacht van het veroorzaken van de dood van een vrouw van 27 jaar en haar baby van 5 maanden door roekeloos gedrag. Op de boot zaten 13 passagiers, terwijl maximaal 10 mensen waren toegestaan. De man uit El Salvador verblijft illegaal in de Verenigde Staten en is opgepakt. Een Zwitserse toerist is op het Indonesische eiland Bali veroordeeld tot een jaar celstraf omdat hij op de dag van de stilte naar buiten ging en zichzelf filmde terwijl hij die dag bespotte. De man plaatste de video op Instagram, waarna hij werd gearresteerd. Volgens de rechter heeft hij religieuze gevoelens geschaad en publieke woede opgeroepen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Over het hele land buien met kans op onweer. Tussen 19 en 21 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedemorgen.
1: In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort, nabij Cape Newenham. Alle inzittenden, onder wie 2 piloten en 6 passagiers, zijn omgekomen. Het toestel was onderweg van Anchorage naar een militair vliegveld dat alleen wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. In Ceuta verblijven volgens schattingen zeker 10.000 migranten, van wie velen op straat slapen na de bestorming eind vorige maand. In nieuwe opvangcentra is onvoldoende plek en buurtbewoners proberen kwetsbare groepen zoals meisjes en vrouwen te helpen. De geplande overplaatsing van 500 kinderen naar het Spaanse vasteland heeft politiek veel aandacht, maar het blijft onduidelijk wanneer dat zal gebeuren. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving met een kracht van 2,8 gemeten, met het epicentrum bij Zandeweer in de gemeente Het Hoge Land. Bewoners in onder andere Uithuizen, Kantens, Rottum en Middelstum hebben de beving gevoeld. Het KNMI meldt dat het om een geïnduceerde aardbeving door gaswinning gaat. De Spaanse invloed in het Nederlandse voetbal neemt toe. Met onder meer Gavi Lopez, die naar Feyenoord komt, en Xavi, die binnenkort in Zeist wordt gepresenteerd als bondscoach. Ook de trainerstaf van Ajax en Jong Ajax bestaat nu voornamelijk uit Spanjaarden. Spanje geldt als toonaangevend land sinds het wonnen van het Europees kampioenschap en het wereldkampioenschap. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media. Jouw succes is onze missie.
4: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
0: Het station met de beste muziek.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedemorgen.
1: In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8... met het epicentrum bij Zandeweer in de gemeente Het Hoge Land. Volgens het KNMI ging het om een geïnduceerde beving als gevolg van gaswinning. Bewoners in Uithuizen, Kantens, Rottum en Middelstum hebben de aardbeving gevoeld. In Ceuta zijn nieuwe opvangcentra geopend. Maar nog steeds slapen veel jonge migranten, waaronder meisjes, op straat na de recente bestorming van de Spaanse exclave. Buurtbewoners hebben een omheind plein ingericht als noodopvang, waar meer dan 100 mensen terecht kunnen. Het blijft onduidelijk wanneer de groep van 500 kwetsbare minderjarigen naar het vasteland wordt overgebracht. De politie is afgelopen nacht met meerdere eenheden een woonwagenkamp in Waalre binnengevallen en heeft woonwagens doorzocht. Agenten droegen bij de inval gasmaskers en medewerkers van de landelijke faciliteit Ontmantelen waren aanwezig. Of er drugs zijn gevonden of arrestaties zijn verricht, is niet bekendgemaakt. Fietsen en scooters zijn vanaf september verboden in 29 straten van het historische centrum van de Italiaanse stad Como. De maatregel volgt nadat de burgemeester werd aangereden door een elektrische fiets. De gemeente wil hiermee de voetgangers in het druk bezochte toeristische gebied beschermen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Over het hele land buien met kans op onweer. Tussen 19 en 21 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Hierugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: De 90's, maar ook de hits van nu.
6: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedemorgen.
1: Twee organisatoren van de herdenkingsbijeenkomst voor het studentenprotest op het plein van de Hemelse Vrede in 1989 zijn in Hongkong schuldig bevonden aan opruiing. Ze werden in 2021 aangeklaagd op basis van de Nationale Veiligheidswet. Op een later moment horen zij hun straf en riskeren zij een gevangenisstraf van 10 jaar. In Australië is een man met zowel de Russische als de Australische nationaliteit aangehouden, omdat hij informatie over het Oekraïense leger aan Rusland zou hebben willen doorspelen. De man zou in oktober 2024 naar Rusland zijn vertrokken voor militaire training en in 2025 naar Oekraïne zijn gegaan. Hij riskeert een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar. De politie is afgelopen nacht met meerdere eenheden een woonwagenkamp in Waalre binnengevallen en hens daar woonwagens doorzocht. Bij de actie dragen agenten gasmaskers en waren ook de landelijke faciliteit ontmantelen en de mobiele eenheid aanwezig. Of er drugs zijn gevonden of arrestaties zijn verricht, is niet bekendgemaakt. Fietsen is vanaf september verboden in een groot deel van het historische centrum van de Italiaanse stad Como. De maatregel geldt in 29 straten en volgt nadat de burgemeester vorige maand werd aangereden door een elektrische fiets. Fietsers en scooters mogen dan niet meer rijden in het centrum, maar er wel lopen met hun voertuig. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Over het hele land buien met kans op onweer. Tussen 19 en 21 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De politie heeft in Zeewolde het lichaam gevonden van een man die werd gezocht vanwege het overlijden van een vrouw in Lelystad. De vrouw werd eerder aangetroffen in een woning aan het Landleven, waar mensen met dementie wonen. Volgens de politie is na onderzoek gebleken dat de man niet door een misdrijf om het leven is gekomen. Het historische vliegtuig, de Dakota, is teruggekeerd bij het Aviodroom in Lelystad, nadat het bijna 16 jaar werd uitgeleend voor de musical Soldaat van Oranje. De romp werd afgelopen nacht naar Lelystad vervoerd. De vleugels en motoren kwamen op aparte opleggers. De Dakota vormde het slotstuk van de musical, die vorige maand definitief stopte. Bestuurders die met trekkers over de A31 in Friesland reden na een stikstofprotest in Seksbierum, krijgen geen boete. Volgens de politie Noord-Nederland is er onvoldoende basis om betrokken boeren achteraf te beboeten. Het afplakken van kentekens en rijden met tractoren op de snelweg is verboden. Het kabinet denkt dat er brede steun mogelijk is in de Tweede Kamer voor de Prinsjesdagstukken. De plannen worden naar verwachting volgende week vrijdag naar de Raad van State gestuurd voor advies. Het kabinet is in overleg met verschillende oppositiepartijen, waaronder JA21, SGP en ChristenUnie, over steun voor de begroting. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Over het hele land buien met kans op onweer. Tussen 19 en 21 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: De 90's, maar ook de hits van nu.
5: Het station met de beste muziek.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De politie in Zeewolde heeft gisteren bij de Reigersplas het lichaam gevonden van een man die werd gezocht in verband met de dood van een vrouw in Lelystad. Het lichaam van de vrouw was eerder aangetroffen in een woning van woonzorglocatie Het Landleven, waar de politie uitging van een misdrijf. Uit onderzoek blijkt dat de man niet door een misdrijf om het leven is gekomen. Het historische Dakota-vliegtuig uit de musical Soldaat van Oranje is terug bij het Aviodroom in Lelystad. Het toestel werd bijna 16 jaar uitgeleend en speelde een prominente rol in het decor. De romp kwam afgelopen nacht aan in Lelystad. De vleugels en motoren zijn apart vervoerd. Na een brand in een restaurant in de Zwitserse plaats Tussis worden 5 personen vermist en raakten 8 mensen gewond. 2 van de gewonden verkeren in zeer ernstige toestand, meldt de politie. De brandweer vermoedt dat het vuur op de tweede verdieping begon en moest het dak openbreken om te blussen. Lucharel Geertruida speelt aankomend seizoen op huurbasis voor PSV, dat van RB Leipzig een optie tot koop heeft bedongen. De verdediger speelde eerder voor Feyenoord en werd vorig seizoen verhuurd aan Sunderland. Geertruida draagt bij PSV rug nummer 2. Dan lokaal nieuws. In september gaat bij Cool Kunst en Cultuur een nieuw les- en cursusseizoen van start. Maar waarom wachten om iets nieuws te proberen? Kom tijdens de proefweek van 31 augustus tot en met 5 september gratis kennis maken met verschillende lessen en cursussen. Van muziek en theater tot beeldende kunst. Ontdek wat bij je past. En misschien vind je wel een nieuwe hobby of verborgen talent. Meer vind je op de website van Cool Kunst en Cultuur.
2: De actuele weersinformatie van Weerplaza. Over het hele land buien met kans op onweer. Tussen 19 en 21 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
4: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De Dakota die werd gebruikt in de musical Soldaat van Oranje is terug bij het Aviodroom in Lelystad. Het Luchtvaartmuseum had het vliegtuig bijna 16 jaar uitgeleend. Het toestel werd vannacht in delen naar Lelystad vervoerd, waarbij de romp apart werd getransporteerd van de vleugels en motoren. De politie in Zeewolde heeft het lichaam gevonden van een man die werd gezocht na het overlijden van een vrouw in een woning van woonzorglocatie Het Landleven in Lelystad. De vrouw werd daar enkele dagen geleden aangetroffen en de politie houdt rekening met een misdrijf. Uit onderzoek blijkt dat de man niet door een misdrijf om het leven is gekomen. Het schilderij Meisje met de Parel van Johannes Vermeer is opnieuw zeer populair tijdens een tentoonstelling in het Nakanoshima Museum of Art in Osaka, Japan. Op de openingsdag stonden al vroeg lange rijen liefhebbers te wachten en raakte het kaartjesysteem overbelast door de grote belangstelling. Eerder trok het werk in 2012 in Japan samen ongeveer 1,2 miljoen bezoekers. Bij een brand in een restaurant in het Zwitserse Thusis worden 5 personen vermist en raakten 8 mensen gewond. 2 van de gewonden zijn er zeer ernstig aan toe, meldt de politie. Het vuur brak kort na middernacht uit, waarbij het trappenhuis instortte en de brandweer het dak moest openbreken om verder te blussen. Dan lokaal nieuws. In september gaat bij Cool Kunst en Cultuur een nieuw les- en cursusseizoen van start. Maar waarom wachten om iets nieuws te proberen? Kom tijdens de proefweek van 31 augustus tot en met 5 september gratis kennis maken met verschillende lessen en cursussen. Van muziek en theater tot beeldende kunst. Ontdek wat bij je past. En misschien vind je wel een nieuwe hobby of verborgen talent. Meer vind je op de website van Cool Kunst en Cultuur.
2: De actuele weersinformatie van Weerplaza. Over het hele land buien met kans op onweer. Tussen 19 en 21 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Hey, 90's, maar ook de hits van nu.
0: Het station.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Voetbalfans die via Kijk de wedstrijd van Ajax tegen FC Sion hadden besteld, krijgen hun volledige aankoopbedrag terug. Door een storing konden zij de eerste 20 minuten van de wedstrijd niet zien. Het bedrag van €4,99 wordt binnen enkele werkdagen teruggeboekt. Duitse veiligheidsdiensten onderzoeken de vondst van vuurwapens in een bos bij Berlijn. Vermoedelijk bedoeld voor Russische spionnen die aanslagen zouden moeten plegen. De wapens werden vorig jaar ontdekt na een tip aan de Binnenlandse Veiligheidsdienst en onbruikbaar gemaakt met GPS-trackers, waarna niemand ze kwam ophalen. In Roemenië is een verdachte aangehouden die mogelijk de opslagplek heeft aangelegd. Het schilderij Meisje met de parel van Johannes Vermeer trekt opnieuw veel belangstelling tijdens een expositie in het Nakanoshima Museum of Art in Osaka, Japan. Op de eerste dag stonden al voor de opening lange rijen bezoekers in de zomerhitte. De belangstelling voor kaartjes was zo groot dat het systeem overbelast raakte en er is overgestapt op een loterij. Bij een brand in een restaurant in Thusis in Oost-Zwitserland worden 5 personen vermist en raakten 8 mensen gewond. Van 2 gewonden is de toestand zeer ernstig, meldt de politie. De brand brak kort na middernacht uit. Het trappenhuis stortte in en de brandweer moest het dak openbreken voor bluswerkzaamheden. Dan lokaal nieuws. Bij een woning aan de Keerkring in Herugowaard is donderdagavond brand ontstaan. De brandweer rukte rond 7:15 met meerdere voertuigen uit om het vuur te bestrijden. Volgens de eerste meldingen woedde de brand in of op het dak van de woning. Brandweerlieden zetten onder meer een hoogwerker in om het dak te controleren en bluswerkzaamheden uit te voeren. De politie meldt dat de brand mogelijk is ontstaan door een blikseminslag. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Over het hele land buien met kans op onweer, tussen 19 en 21 graden. Vanavond en vannacht blijven vooral in de kustgebieden buien mogelijk, terwijl het landinwaarts overwegend droog blijft. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Het station.

van toen. Het geluid van nu. RTV Dijk en Waard.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

De beste muziek hier op RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Het weer is dit weekend wisselvallig met regelmatig buien en temperaturen tussen de 18 en 22 graden. In Biddinghuizen, waar Lowlands plaatsvindt, kan het af en toe regenen, terwijl het in het zuiden en zuidwesten grotendeels droog blijft. Volgende week stijgt de temperatuur mogelijk naar 25 tot 27 graden, met kans op onweersbuien. De politie heeft 6 mannen en een vrouw opgepakt voor het online bedreigen van agenten rond protesten bij de asielopvang in Apeldoorn. Eerder werd al een man uit Voorthuizen aangehouden voor bedreiging en mogelijk doxing. De aangehouden personen komen uit verschillende plaatsen in Nederland en zijn tussen de 49 en 79 jaar oud. Het kabinet stelt geen geld beschikbaar voor de aanleg van een tramlijn naar de toekomstige woonwijk in de polder Rijnenburg bij Utrecht. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kijkt dit jaar alleen naar bestaande projecten. En de Rijnenburglijn krijgt geen voorrang. De gemeente vindt de tramlijn noodzakelijk voordat in 2035 gestart wordt met de bouw van ruim 20.000 woningen. Het Franse ministerie van Gezondheid waarschuwt dat in Frankrijk ongeveer 40.000 condooms zijn verkocht zonder CE-markering, wat ernstige risico's veroorzaakt op ongewenste zwangerschappen en SOA's. Advertenties voor deze condooms zijn verwijderd en kopers worden geïnformeerd over de onveiligheid. Ook zijn 2 merken met CE-markering teruggeroepen vanwege scheuren en gaatjes. Dan lokaal nieuws. Bij een woning aan de Keerkring in Herugowaard is donderdagavond brand ontstaan. De brandweer rukte rond 7:15 met meerdere voertuigen uit om het vuur te bestrijden. Volgens de eerste meldingen woedde de brand in of op het dak van de woning. Brandweerlieden zetten onder meer een hoogwerker in om het dak te controleren en bluswerkzaamheden uit te voeren. De politie meldt dat de brand mogelijk is ontstaan door een blikseminslag. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Over het hele land buien met kans op onweer, tussen 19 en 21 graden. Vanavond en vannacht blijven vooral in de kustgebieden buien mogelijk, terwijl het landinwaarts overwegend droog blijft. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Letse grenswachten hebben 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus en daarbij een ondergrondse tunnel gevonden. Eerder deze maand gingen 15 mensen via een tunnel de grens over. In totaal zijn dit jaar 10.069 mensen tegengehouden bij de grens, meldt de Letse grenspolitie. Uber heeft van de autoriteit persoonsgegevens een boete van 825 miljoen euro gekregen voor het overtreden van Europese dataregels. De boete is opgelegd omdat Uber tussen 2020 en 2022 accounts van chauffeurs automatisch deactiveerde zonder die chauffeurs goed te informeren. Uber geeft aan in beroep te gaan tegen de boete. In het Zweedse Fagersta zijn zeker 2 mensen gewond geraakt toen een man met een zwaard een middelbare school binnendrong. De dader is door de politie neergeschoten en daarna aangehouden. Leerlingen van de school en nabijgelegen scholen zijn elders opgevangen. Feyenoord heeft in de eerste 2 eredivisieduels van het seizoen in totaal 4 punten behaald. Trainer Giovanni van Bronckhorst liet weten dat het verval bij zijn ploeg volgens hem niet fysiek was, maar vooral kwam door tactische fouten. Komend duel speelt Feyenoord tegen SC Cambuur, dat nog geen punten heeft gepakt. Dan lokaal nieuws. Bij een woning aan de Keerkring in Herugowaard is donderdagavond brand ontstaan. De brandweer rukte rond 7:15 met meerdere voertuigen uit om het vuur te bestrijden. Volgens de eerste meldingen woedde de brand in of op het dak van de woning. Brandweerlieden zetten onder meer een hoogwerker in om het dak te controleren en bluswerkzaamheden uit te voeren. De politie meldt dat de brand mogelijk is ontstaan door een blikseminslag. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Over het hele land buien met kans op onweer, tussen 19 en 21 graden. Vanavond en vannacht blijven vooral in de kustgebieden buien mogelijk, terwijl het landinwaarts overwegend droog blijft. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
3: Aboard!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Herugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: De 90's, maar ook de hits van nu.
6: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind. Goedenavond. De Democratische Republiek Congo kampt met de 17e ebola-uitbraak sinds 1976, die volgens onderzoekers al maanden langer duurt dan officieel werd vastgesteld. Er zijn meer dan 5000 besmettingen en ruim 2300 doden gemeld, waarmee dit de dodelijkste uitbraak ooit is in het land. De meeste besmettingen komen voor in de noordoostelijke provincie Ituri. In het Zweedse Fagersta zijn in de middag zeker 2 mensen gewond geraakt doordat een man met een zwaard een middelbare school binnendrong. De dader is door de politie neergeschoten en aangehouden. Leerlingen zijn elders opgevangen en de gemeente heeft een crisiscentrum geopend. Rijkswaterstaat begint eerder met het weghalen van overhangende takken langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. De werkzaamheden starten begin volgende week, waarbij in de nacht op dinsdag de eerste takken worden verwijderd. Mogelijk kan de spitsstrook in de loop van die week weer open. Prins Harry en 6 andere Britse beroemdheden moeten voor 28 augustus om 4 uur 's middags ruim 11 miljoen euro betalen aan de uitgever van de Daily Mail. Zij verloren begin juli bij het Hooggerechtshof in Londen een rechtszaak tegen Associated Newspapers Limited. De rechter wees hun beschuldigingen over schending van privacy af, wegens onvoldoende bewijs. Dan lokaal nieuws. Bij een woning aan de Keerkring in Herugowaard is donderdagavond brand ontstaan. De brandweer rukte rond 8:15 met meerdere voertuigen uit om het vuur te bestrijden. Volgens de eerste meldingen woedde de brand in of op het dak van de woning. Brandweerlieden zetten onder meer een hoogwerker in om het dak te controleren en bluswerkzaamheden uit te voeren. De politie meldt dat de brand mogelijk is ontstaan door een blikseminslag. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vooral in de kustgebieden blijven buien mogelijk, terwijl het landinwaarts overwegend droog blijft. Ongeveer 16 of 17 graden. Zaterdag trekken opnieuw diverse buien over het land. Later krijgen de droge perioden de overhand. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Rijkswaterstaat begint begin volgende week met het weghalen van overhangende takken langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem, om het zicht van veiligheidscamera's te verbeteren. Hierdoor kan de spitsstrook mogelijk in de loop van volgende week weer open. De werkzaamheden nemen naar verwachting meerdere nachten in beslag en voldoen aan alle eisen voor natuurbeheer en veiligheid. Prins Harry en 6 andere Britse bekendheden moeten voor 28 augustus om 4 uur 's middags ruim 11 miljoen euro betalen aan de uitgever van The Daily Mail. Dit is een eerste betaling om juridische kosten na een verloren rechtszaak over privacy te compenseren. Mogelijk volgt later nog een betaling van 25 miljoen pond. De Democratische Republiek Congo kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in het land sinds 1976. Met meer dan 5000 besmettingen en ruim 2300 doden in 100 dagen. Het epicentrum ligt in het oosten, vooral in de provincie Ituri. Door gewapende conflicten, wantrouwen in de bevolking en beperkte middelen verloopt de bestrijding moeizaam. 2 tieners zijn in Zweden zwaar gewond geraakt nadat een persoon met een zwaard een middelbare school in Fagersta binnendrong. De 18-jarige verdachte is door de politie neergeschoten en aangehouden. De slachtoffers, jongens van 12 en 17 jaar, zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen is met spoed geopereerd. Dan lokaal nieuws. Aan de Tuiverweg in Sint Pancras is donderdagavond een auto in het water terechtgekomen. De melding van het waterongeval kwam net na 8:30 binnen bij de hulpdiensten. Volgens de eerste informatie is de bestuurder met het voertuig uit de bocht gevlogen en vervolgens in het water beland. Hulpdiensten kwamen na de melding ter plaatse. De bestuurder is na het ongeval door de politie aangehouden. Waarom de bestuurder is aangehouden is op dit moment nog niet bekend. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vooral in de kustgebieden blijven buien mogelijk, terwijl het landinwaarts overwegend droog blijft. Ongeveer 16 of 17 graden. Zaterdag trekken opnieuw diverse buien over het land. Later krijgen de droge perioden de overhand. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Prins Harry en 6 andere Britse bekendheden moeten voor 28 augustus om 4 uur 's middags ruim 11 miljoen euro betalen aan de uitgever van The Daily Mail. Dit is een eerste betaling om juridische kosten na een verloren rechtszaak over privacy te compenseren. Mogelijk volgt later nog een betaling van 25 miljoen pond. Rijkswaterstaat begint begin volgende week met het weghalen van overhangende takken langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem, om het zicht van veiligheidscamera's te verbeteren. Hierdoor kan de spitsstrook mogelijk in de loop van volgende week weer open. De werkzaamheden nemen naar verwachting meerdere nachten in beslag en voldoen aan alle eisen voor natuurbeheer en veiligheid. 2 tieners zijn in Zweden zwaar gewond geraakt nadat een persoon met een zwaard een middelbare school in Fagersta binnendrong. De 18-jarige verdachte is door de politie neergeschoten en aangehouden. De slachtoffers, jongens van 12 en 17 jaar, zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen is met spoed geopereerd. De Democratische Republiek Congo kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in het land sinds 1976. Met meer dan 5000 besmettingen en ruim 2300 doden in 100 dagen. Het epicentrum ligt in het oosten, vooral in de provincie Ituri. Door gewapende conflicten, wantrouwen in de bevolking en beperkte middelen verloopt de bestrijding moeizaam. Dan lokaal nieuws. Aan de Tuiverweg in Sint Pancras is donderdagavond een auto in het water terechtgekomen. De melding van het waterongeval kwam net na 8:30 binnen bij de hulpdiensten. Volgens de eerste informatie is de bestuurder met het voertuig uit de bocht gevlogen en vervolgens in het water beland. Hulpdiensten kwamen na de melding ter plaatse. De bestuurder is na het ongeval door de politie aangehouden. Waarom de bestuurder is aangehouden is op dit moment nog niet bekend. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vooral in de kustgebieden blijven buien mogelijk, terwijl het landinwaarts overwegend droog blijft. Ongeveer 16 of 17 graden. Zaterdag trekken opnieuw diverse buien over het land. Later krijgen de droge perioden de overhand. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
3: Oh,
4: ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: '90s, maar ook de hits van nu.
6: Het station met de beste muziek.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Twee tieners zijn in Zweden zwaar gewond geraakt nadat een persoon met een zwaard een middelbare school in Fagersta binnendrong. De 18-jarige verdachte is door de politie neergeschoten en aangehouden. De slachtoffers, jongens van 12 en 17 jaar, zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen is met spoed geopereerd. De Democratische Republiek Congo kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in het land sinds 1976. Met meer dan 5000 besmettingen en ruim 2300 doden in 100 dagen. Het epicentrum ligt in het oosten, vooral in de provincie Ituri. Door gewapende conflicten, wantrouwen in de bevolking en beperkte middelen verloopt de bestrijding moeizaam. Prins Harry en 6 andere Britse bekendheden moeten voor 28 augustus om 4 uur 's middags ruim 11 miljoen euro betalen aan de uitgever van The Daily Mail. Dit is een eerste betaling om juridische kosten na een verloren rechtszaak over privacy te compenseren. Mogelijk volgt later nog een betaling van 25 miljoen pond. Rijkswaterstaat begint begin volgende week met het weghalen van overhangende takken langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem, om het zicht van veiligheidscamera's te verbeteren. Hierdoor kan de spitsstrook mogelijk in de loop van volgende week weer open. De werkzaamheden nemen naar verwachting meerdere nachten in beslag en voldoen aan alle eisen voor natuurbeheer en veiligheid. Dan lokaal nieuws. Aan de Tuiverweg in Sint Pancras is donderdagavond een auto in het water terechtgekomen. De melding van het waterongeval kwam net na 8:30 binnen bij de hulpdiensten. Volgens de eerste informatie is de bestuurder met het voertuig uit de bocht gevlogen en vervolgens in het water beland. Hulpdiensten kwamen na de melding ter plaatse. De bestuurder is na het ongeval door de politie aangehouden. Waarom de bestuurder is aangehouden is op dit moment nog niet bekend. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vooral in de kustgebieden blijven buien mogelijk, terwijl het landinwaarts overwegend droog blijft. Ongeveer 16 of 17 graden. Zaterdag trekken opnieuw diverse buien over het land. Later krijgen de droge perioden de overhand. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media. Jouw succes is onze missie.
3: All boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Hiergewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: De 90's, maar ook de hits van nu.
6: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind. Goedenavond. Bij een aanval met Russische drones op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 14 mensen om het leven gekomen. De aanval bestond uit 2 golven waarbij reddingswerkers werden getroffen en zeker 121 mensen, onder wie 22 kinderen, gewond raakten. Volgens de Verenigde Naties kwamen in juni en juli 730 burgers in Oekraïne om bij Russische aanvallen. In het noordwesten van de Amerikaanse staat Indiana zitten tienduizenden mensen al ruim een week zonder stroom. Na een zware storm op 11 augustus met windsnelheden van 160 km per uur. Ongeveer 68.000 huishoudens, vooral in Gary, zijn nog zonder elektriciteit. Door de stroomstoring kunnen ruim 4.000 kinderen in Gary niet naar school. Oekraïne heeft de Russische animatieserie Masha en de Beer verboden en de makers op een sanctielijst gezet. Het ministerie van Cultuur wijst op het grote bereik, want in 2025 werd de Oekraïnstalige YouTube-versie meer dan 800 miljoen keer bekeken. De sancties gelden voor 4 personen en 4 organisaties en duren voorlopig 10 jaar. Tijdens de zomerkermis in Almere staat een pop-up locatie van Stichting Halt, waar jongeren die met alcohol of overlast worden betrapt direct naartoe kunnen worden gestuurd. Zij krijgen daar meteen een eerste gesprek en starten mogelijk een speciaal begeleidingstraject. Het aantal jongeren dat vanwege alcoholgebruik naar Halt wordt verwezen is sterk gestegen. Van 700 zaken in 2022 naar ruim 1600 dit jaar tot en met augustus. Dan lokaal nieuws. Het Mixstream Festival keert op zondag 30 augustus terug naar het Rosariumpark in Herugowaard. Het gratis toegankelijke festival biedt opnieuw een podium aan lokaal en regionaal talent en is uitgegroeid tot een vaste waarde binnen de culturele agenda van Dijk en Waard. De organisatie heeft de line-up voor deze editie bekendgemaakt. Bezoekers kunnen verspreid over 3 podia genieten van een gevarieerd programma met live bands, artiesten, DJ's en culturele acts. Op het hoofdpodium wordt het festival geopend door Unbound, gevolgd door optredens van Elena Jolie, Liquid Desert en Westone. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vooral in de kustgebieden blijven buien mogelijk, terwijl het landinwaarts overwegend droog blijft. Ongeveer 16 of 17 graden. Zaterdag trekken opnieuw diverse buien over het land. Later krijgen de droge perioden de overhand. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind. Goedenavond. Bij een aanval met Russische drones op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 14 mensen om het leven gekomen. De aanval bestond uit 2 golven waarbij reddingswerkers werden getroffen en zeker 121 mensen, onder wie 22 kinderen, gewond raakten. Volgens de Verenigde Naties kwamen in juni en juli 730 burgers in Oekraïne om bij Russische aanvallen. In het noordwesten van de Amerikaanse staat Indiana zitten tienduizenden mensen al ruim een week zonder stroom. Na een zware storm op 11 augustus met windsnelheden van 160 km per uur. Ongeveer 68.000 huishoudens, vooral in Gary, zijn nog zonder elektriciteit. Door de stroomstoring kunnen ruim 4.000 kinderen in Gary niet naar school. Oekraïne heeft de Russische animatieserie Masha en de Beer verboden en de makers op een sanctielijst gezet. Het ministerie van Cultuur wijst op het grote bereik, want in 2025 werd de Oekraïnstalige YouTube-versie meer dan 800 miljoen keer bekeken. De sancties gelden voor 4 personen en 4 organisaties en duren voorlopig 10 jaar. Tijdens de zomerkermis in Almere staat een pop-up locatie van Stichting Halt, waar jongeren die met alcohol of overlast worden betrapt direct naartoe kunnen worden gestuurd. Zij krijgen daar meteen een eerste gesprek en starten mogelijk een speciaal begeleidingstraject. Het aantal jongeren dat vanwege alcoholgebruik naar Halt wordt verwezen is sterk gestegen. Van 700 zaken in 2022 naar ruim 1600 dit jaar tot en met augustus. Dan lokaal nieuws. Het Mixstream Festival keert op zondag 30 augustus terug naar het Rosariumpark in Herugowaard. Het gratis toegankelijke festival biedt opnieuw een podium aan lokaal en regionaal talent en is uitgegroeid tot een vaste waarde binnen de culturele agenda van Dijk en Waard. De organisatie heeft de line-up voor deze editie bekendgemaakt. Bezoekers kunnen verspreid over 3 podia genieten van een gevarieerd programma met live bands, artiesten, DJ's en culturele acts. Op het hoofdpodium wordt het festival geopend door Unbound, gevolgd door optredens van Elena Jolie, Liquid Desert en Westone. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vooral in de kustgebieden blijven buien mogelijk, terwijl het landinwaarts overwegend droog blijft. Ongeveer 16 of 17 graden. Zaterdag trekken opnieuw diverse buien over het land. Later krijgen de droge perioden de overhand. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Bij een aanval met Russische drones op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 14 mensen om het leven gekomen. De aanval bestond uit twee golven waarbij reddingswerkers werden getroffen en zeker 121 mensen, onder wie 22 kinderen, gewond raakten. Volgens de Verenigde Naties kwamen in juni en juli 730 burgers in Oekraïne om bij Russische aanvallen. In het noordwesten van de Amerikaanse staat Indiana zitten tienduizenden mensen al ruim een week zonder stroom, na een zware storm op 11 augustus met windsnelheden van 160 km per uur. Ongeveer 68.000 huishoudens, vooral in Gary, zijn nog zonder elektriciteit. Door de stroomstoring kunnen ruim 4.000 kinderen in Gary niet naar school. Oekraïne heeft de Russische animatieserie Masha en de Beer verboden en de makers op een sanctielijst gezet. Het ministerie van Cultuur wijst op het grote bereik, want in 2025 werd de Oekraïnstalige YouTube-versie meer dan 800 miljoen keer bekeken. De sancties gelden voor 4 personen en 4 organisaties en duren voorlopig 10 jaar. Tijdens de zomerkermis in Almere staat een pop-up locatie van Stichting Halt, waar jongeren die met alcohol of overlast worden betrapt direct naartoe kunnen worden gestuurd. Zij krijgen daar meteen een eerste gesprek en starten mogelijk een speciaal begeleidingstraject. Het aantal jongeren dat vanwege alcoholgebruik naar Halt wordt verwezen is sterk gestegen. Van 700 zaken in 2022 naar ruim 1600 dit jaar tot en met augustus. Dan lokaal nieuws. Het Mixstream Festival keert op zondag 30 augustus terug naar het Rosariumpark in Herugowaard. Het gratis toegankelijke festival biedt opnieuw een podium aan lokaal en regionaal talent en is uitgegroeid tot een vaste waarde binnen de culturele agenda van Dijk en Waard. De organisatie heeft de line-up voor deze editie bekendgemaakt. Bezoekers kunnen verspreid over 3 podia genieten van een gevarieerd programma met live bands, artiesten, DJ's en culturele acts. Op het hoofdpodium wordt het festival geopend door Unbound, gevolgd door optredens van Elena Jolie, Liquid Desert en Westone. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vooral in de kustgebieden blijven buien mogelijk, terwijl het landinwaarts overwegend droog blijft. Ongeveer 16 of 17 graden. Zaterdag trekken opnieuw diverse buien over het land. Later krijgen de droge perioden de overhand. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind. Goedenavond. Bij een aanval met Russische drones op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 14 mensen om het leven gekomen. De aanval bestond uit 2 golven waarbij reddingswerkers werden getroffen en zeker 121 mensen, onder wie 22 kinderen, gewond raakten. Volgens de Verenigde Naties kwamen in juni en juli 730 burgers in Oekraïne om bij Russische aanvallen. In het noordwesten van de Amerikaanse staat Indiana zitten tienduizenden mensen al ruim een week zonder stroom. Na een zware storm op 11 augustus met windsnelheden van 160 km per uur. Ongeveer 68.000 huishoudens, vooral in Gary, zijn nog zonder elektriciteit. Door de stroomstoring kunnen ruim 4.000 kinderen in Gary niet naar school. Oekraïne heeft de Russische animatieserie Masha en de Beer verboden en de makers op een sanctielijst gezet. Het ministerie van Cultuur wijst op het grote bereik, want in 2025 werd de Oekraïnstalige YouTube-versie meer dan 800 miljoen keer bekeken. De sancties gelden voor 4 personen en 4 organisaties en duren voorlopig 10 jaar. Tijdens de zomerkermis in Almere staat een pop-up locatie van Stichting Halt, waar jongeren die met alcohol of overlast worden betrapt direct naartoe kunnen worden gestuurd. Zij krijgen daar meteen een eerste gesprek en starten mogelijk een speciaal begeleidingstraject. Het aantal jongeren dat vanwege alcoholgebruik naar Halt wordt verwezen is sterk gestegen. Van 700 zaken in 2022 naar ruim 1600 dit jaar tot en met augustus. Dan lokaal nieuws. Het Mixstream Festival keert op zondag 30 augustus terug naar het Rosariumpark in Herugowaard. Het gratis toegankelijke festival biedt opnieuw een podium aan lokaal en regionaal talent en is uitgegroeid tot een vaste waarde binnen de culturele agenda van Dijk en Waard. De organisatie heeft de line-up voor deze editie bekendgemaakt. Bezoekers kunnen verspreid over 3 podia genieten van een gevarieerd programma met live bands, artiesten, DJ's en culturele acts. Op het hoofdpodium wordt het festival geopend door Unbound, gevolgd door optredens van Elena Jolie, Liquid Desert en Westone. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vooral in de kustgebieden blijven buien mogelijk, terwijl het landinwaarts overwegend droog blijft. Ongeveer 16 of 17 graden. Zaterdag trekken opnieuw diverse buien over het land. Later krijgen de droge perioden de overhand. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind. Goedenavond. Bij een aanval met Russische drones op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 14 mensen om het leven gekomen. De aanval bestond uit 2 golven waarbij reddingswerkers werden getroffen en zeker 121 mensen, onder wie 22 kinderen, gewond raakten. Volgens de Verenigde Naties kwamen in juni en juli 730 burgers in Oekraïne om bij Russische aanvallen. In het noordwesten van de Amerikaanse staat Indiana zitten tienduizenden mensen al ruim een week zonder stroom, na een zware storm op 11 augustus met windsnelheden van 160 km per uur. Ongeveer 68.000 huishoudens, vooral in Gary, zijn nog zonder elektriciteit. Door een stroomstoring kunnen ruim 4.000 kinderen in Gary niet naar school. Oekraïne heeft de Russische animatieserie Masha en de Beer verboden en de makers op een sanctielijst gezet. Het ministerie van Cultuur wijst op het grote bereik, want in 2025 werd de Oekraïnstalige YouTube-versie meer dan 800 miljoen keer bekeken. De sancties gelden voor 4 personen en 4 organisaties en duren voorlopig 10 jaar. Tijdens de zomerkermis in Almere staat een pop-up locatie van Stichting Halt, waar jongeren die met alcohol of overlast worden betrapt direct naartoe kunnen worden gestuurd. Zij krijgen daar meteen een eerste gesprek en starten mogelijk een speciaal begeleidingstraject. Het aantal jongeren dat vanwege alcoholgebruik naar Halt wordt verwezen is sterk gestegen, van 700 zaken in 2022 naar ruim 1600 dit jaar tot en met augustus. Dan lokaal nieuws. Het Mixstream Festival keert op zondag 30 augustus terug naar het Rosariumpark in Herugowaard. Het gratis toegankelijke festival biedt opnieuw een podium aan lokaal en regionaal talent en is uitgegroeid tot een vaste waarde binnen de culturele agenda van Dijk en Waard. De organisatie heeft de line-up voor deze editie bekendgemaakt. Bezoekers kunnen verspreid over 3 podia genieten van een gevarieerd programma met live bands, artiesten, DJ's en culturele acts. Op het hoofdpodium wordt het festival geopend door Unbound, gevolgd door optredens van Elena Jolie, Liquid Desert en Westone. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vooral in de kustgebieden blijven buien mogelijk, terwijl het landinwaarts overwegend droog blijft. Ongeveer 16 of 17 graden. Zaterdag trekken opnieuw diverse buien over het land. Later krijgen de droge perioden de overhand. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.